0: De Tribune noemt mij de misdaad van de eeuw.
1: Woe.
0: En de nieuws zegt, sinds mensenheugen is niet zo'n vrede dubbele moord.
1: Ja, schat, zulke publiciteit koop je niet. Jij zorgt voor mama, mama zorgt voor jou. Ik heb Flynn gesproken.
0: En?
1: Hij laat jouw proces op 5 maart beginnen. Op 7 maart word jij vrijgesproken.
0: Yes.
1: En op 8 maart, weet je wat mama dan voor je regelt?
0: Nee.
1: De première van je eigen variété-tour.
0: Ach, ik ben al zo vaak op tournee geweest. Wat schuift het?
1: Ik heb eens overlegd met de jongens van het impresariaat. En gezien jouw recente, sensationele activiteiten, kan ik 2500 ritselen.
0: 2500? Veronica en ik kregen nooit meer dan 350.
1: Dat was voor Cicero, voor Billy Flynn en voor mama.
0: Mama, ik heb altijd al willen spelen in die nachtclub van Big Jim. Kun jij dat regelen?
1: Big Jim? Dat is andere koek. Daar moet ik nog een telefoontje voor plegen.
0: En wat gaat dat telefoontje kosten?
1: Ah, lieverd, je weet hoe ik over je denk. Je bent een beetje familie. Ik doe het voor $50.
0: $50? Voor één telefoontje? Zeker vaak verkeerd verbonden, mama.

0: zijn nu lang genoeg op zee geweest. U moet terugkeren naar het hof om de laatste wens van uw vader te vervullen en de troon te bestijgen. Ja, hoogste tijd zou ik zeggen.
1: Niet zolang ik de kapitein van het schip ben. Vooruit de stem achterna. Naar het einde van de wereld als het moet.